Zij dus geen avond schoon dan hè? Jij gaat toe van de radio uit. Hey, kies. Je vais continuer à gaffiller. Oh, oh.